0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Thuis of op het werk? Luister overal. Radio Optimaal, www.radiooptimaalfm.nl.

0: Oorlog? Oorlog is erfelijk en wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Op dit moment groeien bijna 200 miljoen kinderen op met oorlog en geweld. War Child helpt kinderen en hun ouders hun traumatische ervaringen een plek te geven, zodat oorlog niet hun leven bepaalt. Dat kunnen wij niet alleen. Help je mee? Kijk op warchild.nl.
1: Je hoort de meest gevarieerde muziek op Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niet duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voller, optimaal, met opnieuw, alleen de beste muziek. Die we starten.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
1: Jacques Chirac.

0: Zeg, hebben jullie met isoleren echt alles aangepakt in huis?
1: Ja, van onder tot boven.
0: Wat goed. Wij willen ons dak gaan isoleren. Met van die dikke platen. Dat schijnt behoorlijk te schelen.
1: Dikke platen? Tegen het dak, zei je?
2: Ja, een duurzaam en comfortabel huis begint natuurlijk met goede isolatie. Dakisolatie en isolatie van muren, vloer en glas. Daar krijg je ook subsidie voor. Goed voor jezelf, goed voor het klimaat. Kijk op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat.
3: Radio.

0: Dit is Radio Optimaal Nieuws. Blijf op de hoogte.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niet duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Is jouw favoriete station in de lente. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Dit is jouw lentestation.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het kan in het oosten en zuiden nog regenen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten aan. En er waait een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags is het overwegend bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui. In de kustprovincies en het noorden laat de zon zich regelmatig zien en daar blijft het ook droog. Het wordt 11 tot 15 graden en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten af en toe regen. Woensdag is het overwegend bewolkt met vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien, daarna blijft het op de meeste plaatsen droog met meer zon en wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

Optimaal, jouw allerbeste vriendje.

0: of the media. That's right.
1: Naked plastic man.

0: Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Het enige wat erop zit, is onderzoek doen. Dankzij 40 jaar onderzoek van Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. En u kunt daarbij helpen. Doneer nu en help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Job Cohen en ik draag Stichting MS Research een warm hart toe.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Optimaal.
1: Jouw allerbeste vriendje.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niet duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is weer een heel nieuw uur op Radio Optimaal. Met de leukste muziek voor jou.
4: Dit is de Optimaal plaat van deze week. De Optimaal plaat van deze week.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Vanavond houdt het regenachtige weer in het zuidoosten waarschijnlijk aan. Morgen valt er opnieuw geruime tijd regen in het zuidoosten.

Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal, wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.

0: optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: In Nederland zijn steeds meer professionals bezig om de kans op een terroristische aanslag zo klein mogelijk te maken. Door goed op te letten en door samen te werken. Maar ook als samenleving kunnen we iets doen om te voorkomen dat iemand terroristische ideeën krijgt. Door naar elkaar te blijven luisteren en met elkaar te blijven praten. Wilt u meer weten? Ga naar nederlandtegenterrorisme.nl.
1: Het beste van toen, maar ook het beste van nu, hoor je hier.
2: Optimaal.
3: Been a long time, long time. Should have left you, without a doubt.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Ja. Optimaal.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Vanavond houdt het regenachtige weer in het zuidoosten waarschijnlijk aan. Morgen valt er opnieuw geruime tijd regen in het zuidoosten. Donderdag en vrijdag beloven twee droge dagen te worden met geregeld zon. Donderdag is het nog wat fris met 13 tot 15 graden, maar vrijdag stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden en in het weekend wordt het nog iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Wij zijn net zo gek op muziek als jij. Luister Optimaal.
1: Optimaal. Radio Optimaal.

0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: De leukste hits van vroeger en nu. Je hoort ze op Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten.

0: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Ieder met eigen herinneringen en gedachten.
1: Op 5 mei vieren we onze bevrijding. Maar beseffen we ook dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Leven in vrijheid vraagt om verantwoordelijkheid. Van ons allemaal. Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij onze vrijheid. Ontdek wat jij kunt doen op 4 en 5mei.nl.
2: Meer muziek, meer variatie.
3: Radio Optimaal.

0: omdat er maar één de beste kan zijn. Radio Optimaal.
1: Optimaal Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgesloten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Optimaal. Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
1: Optimaal.

Het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Vanavond houdt het regenachtige weer in het zuidoosten waarschijnlijk aan. Morgen valt er opnieuw geruime tijd regen in het zuidoosten. Donderdag en vrijdag beloven twee droge dagen te worden met geregeld zon. Donderdag is het nog wat fris met 13 tot 15 graden, maar vrijdag stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden en in het weekend wordt het nog iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Je luistert naar Radio Optimaal. Dan weet je wat je hoort.

0: KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Hier voel je je helemaal thuis. Radio Optimaal. Jouw favoriete radiostation.

0: where my heart goes. Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïnse leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Meer van het beste, nu op Radio Optimaal. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

0: optimaal. Dit is
1: het weerbericht. Het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Vanavond houdt het regenachtige weer in het zuidoosten waarschijnlijk aan. Morgen valt er opnieuw geruime tijd regen in het zuidoosten. Donderdag en vrijdag beloven twee droge dagen te worden met geregeld zon. Donderdag is het nog wat fris met 13 tot 15 graden, maar vrijdag stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden en in het weekend wordt het nog iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Radio op.

0: Perron. Het laatste nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Wat gebeurt er met de afgeschreven IT-apparatuur in jouw organisatie? IT for Kids zamelt afgeschreven hardware in van bedrijven en geeft het een tweede leven. Met de waarde van de apparatuur worden sportkansen gecreëerd voor kinderen met een financiële of fysieke beperking. Laat het IT for Kids weten en doneer met jouw organisatie IT-apparatuur. IT for Kids. Give IT a social return.
1: Waar je ook bent en wat je ook doet. Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het grondwettelijk hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Optimaal. Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.

0: Dit is hem. De gezelligste van allemaal.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
0: Optimaal.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Het weerbericht.
1: Een tweedeling in het weer vandaag. Het is grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders schijnt zo nu en dan de zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het maximaal 15 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond is het grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht krijgen het zuiden en oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Morgen staat een overwegend bewolkte dag op het programma, met in het oosten, zuiden en midden van het land perioden met regen. De beste papieren voor droog weer hebben het noorden en noordwesten. Later in de middag wordt het droger. Het is een frisse dag met 11 tot 15 graden op de thermometer en de wind zit in de noord- tot noordoosthoek. Maar na morgen wordt het droger en komt de zon er vaker bij. Op donderdag is het overdag nog wat aan de koele kant met 13 tot 15 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog naar 16 tot 19 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal. Wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
1: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Heeft je kind een laptop, fiets, dagje uit of verjaardagscadeau nodig? Wil je kind op sport, dans of muziekles of iets anders nodig? Samen helpen we als er thuis te weinig geld is. Doe een aanvraag op samenvoorallekinderen.nl. Al je aanvragen op één plek.
1: Samenvoorallekinderen.nl.
2: Je radio staat weer optimaal.
3: Je radio staat weer optimaal.
2: Optimaal.
3: Je radio staat weer optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de Golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal.
3: Radio Optimaal.
2: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste vriendje.
4: Het geluid knalt je speakers uit. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Tussen werk en woonverkeer. Werk en woonverkeer.

0: daarom kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh man.

0: Een tweedeling in het weer vandaag. Het is grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders schijnt zo nu en dan de zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het maximaal 15 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond is het grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht krijgen het zuiden en oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Morgen staat een overwegend bewolkte dag op het programma, met in het oosten, zuiden en midden van het land periode met regen. De beste papieren voor droog weer hebben het noorden en noordwesten. Later in de middag wordt het droger. Het is een frisse dag met 11 tot 15 graden op de thermometer en de wind zit in de noord- tot noordoosthoek. Maar na morgen wordt het droger en komt de zon er vaker bij. Op donderdag is het overdag nog wat aan de koele kant met 13 tot 15 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog naar 16 tot 19 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je werkdag zit erop. Gauw naar huis, waar je lekker kunt ontspannen. Dit is Werk Woonverkeer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het geluid knalt je speakers uit. Tussen weg.

0: Muziek in je eigen taal. Dat is het helemaal. Radio Optimaal.
1: Dat is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

Elk kind verdient een zorgeloze jeugd. Met een fiets, eens nieuwe kleren. Dit is niet vanzelfsprekend voor 1 op de 12 kinderen en jongeren in Nederland in armoede. Wij helpen ze onvoorwaardelijk. Kinderhulp.

0: like wildflowers. Oh, with your demons of change.
1: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het hantavirus uit, waaraan drie passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de twee ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar 1 graad of 10. Dit was het radionieuws.
1: Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren, Radio Optimaal.
3: Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Werk en woonverkeer met de lekkerste gauwouwe en de beste hits.

0: Vanavond is het grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht krijgen het zuiden en oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Morgen staat een overwegend bewolkte dag op het programma, met in het oosten, zuiden en midden van het land perioden met regen. De beste papieren voor droog weer hebben het noorden en noordwesten. Later in de middag wordt het droger. Het is een frisse dag met 11 tot 15 graden op de thermometer en de wind zit in de noord- tot noordoosthoek. Maar na morgen wordt het droger en komt de zon er vaker bij. Op donderdag is het overdag nog wat aan de koele kant met 13 tot 15 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog naar 16 tot 19 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Werk Woon Verkeer op Radio Optimaal.

De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje. Dag in dag uit. Alles klinkt beter met dit geluid. Radio Optimaal. Ask yourself.

0: Werk, woon, verkeer met Ben van Hofstede. Je hoort het op Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Wereld

0: Gezondheidsorganisaties zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: De optimale gouden ouwe doordraai.

0: Wist u dat 1 op de 5 jongeren in Nederland kampt met mentale problemen? Ik ben Johnny Cyferloon.
1: En ik ben Edson Bravey.
0: En samen hebben wij de Playmental Foundation opgericht. Wij zetten ons in voor jongeren met mentale problemen. Uw steun is onmisbaar en samen kunnen wij het verschil maken.
1: Dare to be you. Join the movement.
0: Ga naar playmental.com en doneer nu.
2: De lekkerste muziek hoor je op Optimaal.

0: Dit is de beste mix. Met muziek en informatie. Dit is Ben van Hofstede.
1: Oké, jongens, het betekent dat we weer eens gaan dansen. Hey!

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hanta-virus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
4: Allerbeste vriendje.
5: Ben van Hofstede heeft ze voor je.
6: De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment.
5: Dit is Woon-Werkverkeer op Optimaal.

0: Er valt vooral af en toe regen in het zuidoosten. De matige noordoostenwind is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig, mogelijk krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. De ochtend begint vooral in de zuidoostelijke helft bewolkt met ook een paar buien, de rest van het land houdt het droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden in het noorden en westen en is de zuidoostelijke helft bewolkt met ook regelmatig regen. Het wordt een graad of 16 in de noordwestelijke helft en maar zo'n 11 graden in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. Die wind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten nog af en toe een bui regen. Na morgen houden we het redelijk droog, maar neemt de kans op buien al dan niet met onweer weer toe in het weekend. Dan is het ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week.
1: Ladies and gentlemen, let's go!
0: Voel je goed.
2: Radio Optimaal.
0: Dan weet je wat je hoort.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Optimaal met Rob van der Zanden.

0: terug na het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Noord, zuid, oost, west. Hier is het toch het best. Oh, yeah.

0: Oorlog? Oorlog is erfelijk en wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Op dit moment groeien bijna 200 miljoen kinderen op met oorlog en geweld. War Child helpt kinderen en hun ouders hun traumatische ervaringen een plek te geven, zodat oorlog niet hun leven bepaalt. Dat kunnen wij niet alleen. Help je mee? Kijk op warchild.nl.
1: Op

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. Het gaat om twee zieke bemanningsleden, een Nederlander en een Brit die dringend medische zorg nodig hebben en nog een mogelijk besmette passagier. Aan boord vielen al drie doden door het Hanta-virus, een Nederlands echtpaar en een Duitse man. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en niemand mag er van boord. Na de evacuatie vaart de rest van de passagiers mogelijk verder. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voluit. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Die we starten.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Er valt vooral af en toe regen in het zuidoosten. De matige noordoostenwind is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig, mogelijk krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. De ochtend begint vooral in de zuidoostelijke helft bewolkt met ook een paar buien. De rest van het land houdt het droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden in het noorden en westen en is de zuidoostelijke helft bewolkt met ook regelmatig regen. Het wordt een graad of 16 in de noordwestelijke helft en maar zo'n 11 graden in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. Die wind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten nog af en toe een bui regen. Na morgen houden we het redelijk droog, maar neemt de kans op buien al dan niet met onweer weer toe in het weekend. Dan is het ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal, wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen. Radio.

0: Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Het enige wat erop zit, is onderzoek doen. Dankzij 40 jaar onderzoek van Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. En u kunt daarbij helpen. Doneer nu en help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Job Cohen en ik draag Stichting MS Research een warm hart toe.
1: Radio.
2: Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: In Nederland zijn steeds meer professionals bezig om de kans op een terroristische aanslag zo klein mogelijk te maken. Door goed op te letten en door samen te werken. Maar ook als samenleving kunnen we iets doen om te voorkomen dat iemand terroristische ideeën krijgt. Door naar elkaar te blijven luisteren en met elkaar te blijven praten. Wilt u meer weten? Ga naar nederlandtegenterrorisme.nl.
1: Eindeloos veel hits.
2: Eindeloos veel hits.
1: Eindeloos plezier.
2: Eindeloos plezier. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het gaat om miljardair Vadim Moscovich, die wordt verdacht van corruptie. En de rechter besloot dat de meerderheid van de aandelen naar de staat gaat. Moscovich ontkent de beschuldigingen. Hij zit al sinds vorig jaar in de cel. Sinds de oorlog in Oekraïne neemt Rusland vaker bedrijven van rijke zakenlieden over. In totaal zou er al voor tientallen miljarden euro's aan bezittingen zijn genationaliseerd door het Kremlin. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk Woonverkeer. Werk Woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.

0: door botkanker heb ik mijn linkerbeen verloren. Sommige mensen zeggen dat ik niet kan zwemmen. Er zijn ook mensen die zeggen dat ik een wereldrecord op mijn naam kan zetten.
1: Het gaat niet om wat je niet kan, het gaat om wat je wel kan. Steun alle sporters met een handicap. Ga naar powertic.nl en doneer. Dat is powertic.nl.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
4: Wij zijn er voor jou.